zet weg nu die angst. Ik wist het al, er is mijn dag vandaag. Geef mij nu je angst.